mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits. En ook in de regio is het behoorlijk aansluiten hier en daar. Zo is er nu ook een ongeluk gebeurd op de A59 richting Den Bosch bij Oosterhout. De weg is helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Verder op de A67 file richting Eindhoven. Tussen knooppunt Zuiderheiken en afrit Panningen. 5 kilometer, 15 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder is het bijzonder druk op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum. Ongeveer 20 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op 1 na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nog steeds in volle gang en helaas nog niet echt bepaald op zijn retour. Meerdere files vallen op in de regio, onder andere de A59 naar Den Bosch. En op het Hooipolder is de weg helemaal dicht na een ongeluk. De vertraging is vrij fors. Je kunt beter omrijden via Breda. Ook de A16 en de A27. Ook op de A67 is het druk Venlo-Eindhoven. Tussen Zuiderheiken en Panningen. 4 kilometer, 20 minuten. En dan de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. 12 kilometer en een kwartier. De rest van de files die er nog staan zijn allemaal korter dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog helaas hier en daar wat file in de regio. Maar op de meeste plekken lijken de files wel echt langzaam maar zeker met je op te lossen. Wel een ongeluk met een vrachtwagen erbij op de A59 richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Omrijd ik dan over de A50 en de A2. Ook de A59 richting Den Bosch is nog dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat duurt nog tot ongeveer 9:45. Omrijden kan daar via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27. En verder nog de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Volg je Breda nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Opnieuw moet de orthodox-joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Geider is een van de meest beveiligde joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil lagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd, Meta 29 en Google 60. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A59 Os Den Bosch voor Os zelf. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee vrachtwagens zelfs. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en A2. Het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer waar je bijna een half uur langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: love you.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten Leidraad Toegankelijkheid Evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A59 Os Den Bosch voor Os zelf. Weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen, twee vrachtwagens zelfs. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en A2. Het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer waar je bijna een half uur langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan hun eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer opengaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A59 Os Den Bosch voor Os zelf. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. 2 vrachtwagens zelfs. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer waar je bijna een half uur langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten Leidraad Toegankelijkheid Evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A59 Os Den Bosch voor Oszelf. Weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen, twee vrachtwagens zelfs. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer waar je bijna een half uur langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Premier Rob Jette heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaanoever gesproken. De organisaties Pax, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessoer. Het gaat om de uitlatingen die Markessoer voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard on the internet, girl?
2: I'm getting out of here.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op 1 dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bickers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbike-verboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je ruim een half uur vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom Zuid 11 kilometer en een half uur vertraging. Een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten vertraging. Er heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Dan bij Eindhoven op de randweg N2 richting Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Knooppunt de Hocht. 30 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun 2 kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk. Er staat net geen 200 kilometer file. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen Boxtel Noord en Kerkdriel een 30 minuten vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraaf heb je 3 kwartier. Vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Barenburg heb je 3 kwartier vertraging. De A2 Eindhoven-Os tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid doe je er 20 minuten langer over. A58 Eindhoven-Tilburg, bij Moergestel 1 kwartier extra. En de N267 Drunen richting Andel, bij Wijkenaalburg 1/2 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dennis Mooi van de ANWB. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht geweest bij de Harenvlietbrug vanwege een uitgereden slagboom. Maar de A29 is in beide richtingen weer vrij. In beide richtingen moet je nog wel rekening houden met veel vertraging. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Hey Fonsie.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim €450.000. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n €150.000 en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
6: Nou,
7: ja. Het was een schrale toeter.
6: Ja, een schrale toeter.
7: Maar we hebben een enigszins onheimisch gevoel.
6: Jawohl.
7: Want kijk, we zijn natuurlijk, dat wist wel, hè, officieel gedegradeerd.
6: Dat.
7: Maar dat betekent ook dat NAKPRAAT een stapje terug moet doen op het gebied van presentatoren. En daardoor hebben we Leon buitenspel gezet voor vandaag.
6: Leon speelt eigenlijk de Pierre van Hoornonk. Leon is de Pierre van Hoornonk van Breda Nu.
7: We hebben, hoe heet die, Kamatje, ik heb even gevraagd of die Leon wil aanrijden.
6: Ja. Dus dat was het niet Bilica.
7: Ja, dat kan ook nog. Die was onderweg naar Rotterdam schijnbaar.
6: Nee. Ja, ja.
7: Maar daardoor hebben wij nu ook een man met een baard.
6: Ja, maar hij ziet er iets anders uit.
7: Je dacht dat het niet lelijker kon bij de rat. Maar we hebben het toch voor elkaar gekregen.
6: Wat dat betreft Zak. Past hij heel goed bij ons, hè?
7: Thomas, zeg, Damien, dankjewel, maat, dat je ons even een beetje uit de brand helpt.
8: Ja, kleine moeite, kleine moeite.
7: Goed zo, goed zo. Ja, want Leon die heeft even een kusje gekregen onderweg. Ja. Dus is iets later.
6: Ja.
7: Het seizoen kan ook... Dat is eigenlijk de enige manier waarop zo'n seizoen moet eindigen, toch? Het is een en al ongeluk.
6: Ja. Ja, dat is, speelt al heel het seizoen, hè. Dus, ja. Dat... Maar goed, dat hoort erbij.

0: Ja, we zijn in Alkmaar geweest.
1: Ja, ja.
0: Nee, daar zijn we geweest.
1: Daar zijn we geweest, daar hebben we al wat over te vertellen.
0: Daar, over die wedstrijd, daar willen we het wel kort hebben.
1: Ja, technische maar, zaken hebben we natuurlijk met wat clubverlaters en vooral de manier waarop.
0: Ja, ik wil het persoonlijk nog even hebben over Remco.
1: Ja.
0: En alles eromheen, want dat vind ik ook niet zo...
1: Denk. Die van front of van de directie?
0: Nee, die van de directie.
1: Oké. Okay.
0: Onze overzieer.
1: Overzieer. Ga je overzieren vandaag?
0: Ja, die. Ja, ja, ja, ja. Ja. En normaal gesproken hebben we dan de jeugd, maar die doen we even niet.
1: Nee.
0: Want die hebben we niet.
1: Dat komt misschien later.
0: Ja, misschien wel. Misschien.
1: Daar merken de mensen in de podcast niks van, hè? Dan knippen dan allemaal... Het, naast het feit dat Leon nou dus en met zijn auto aan de slag kan, betekent dit ook dat hij nog 3 uur langer zit te editen. Omdat hij nog al die dingen die we eigenlijk missen aan het begin, later nog tussen gaat frotten.
0: Ja.
1: Dus voor alle mensen die een steunbetuiging aan Leon willen geven, bereik hem op zijn Twitter. We zijn via de socials ook bereikbaar, zoals altijd.
0: Ja.
1: En ik denk dat we het eerst moeten hebben over de wedstrijd.
0: Over de wedstrijd.
1: Ja.
0: Zullen we daar maar mee beginnen?
1: Ja.
0: Het begin van die wedstrijd was niet goed, hè? Of mag ik dat niet zeggen?
1: Nee.
0: Als je binnen 10 minuten met 2-0 achter staat, dan doe je iets niet goed, hè?
1: Ik denk dat dat een understatement was.
0: Ja, nee, dan is goed.
1: Ik denk, wij kwamen natuurlijk aan in Alkmaar. En dat was al, ik vond het al een beetje onduidelijk. En dat kan een keer gebeuren, hè, bij NAC. Dat, ze hebben op een gegeven moment de omwisseltijd.
0: De omwisselen, ja. Dat was, de plaats was niet duidelijk en ze hadden de kaartjes niet gekregen.
1: Nou ja, het ging mij voornamelijk om dat de tijd werd aangepast.
0: Die werd ook aangepast.
1: Maar er zat geen eindtijd meer bij. Eerst werd er heel strikt geroepen dat je binnen, volgens mij was dat een termijn van 35 of 40 minuten moest omwisselen.
0: Nee, was er geen
1: Maar bij de keer dat ze de tijd hebben aangepast, zat er geen eindtijd bij.
0: Oh.
1: Dus dat is, je moet toch iets te zeiken hebben.
0: Ja, dat is wel. Toch? Opvallend is daar, als je aankomt, we waren pakken bij 3 kwartier voor de wedstrijd, dat stadion helemaal leeg.
1: Ja, er zat sowieso niet zoveel mensen ook
0: tijdens de wedstrijd. Nee, sowieso niet, maar het is wel raar. Als je bij NAC 3 kwartier voor tijd komt, dan zit er al aardig wat volk. Ja,
1: maar als je nou heel eerlijk bent, hè, stel, we hadden ons veilig gespeeld. Je speelt dan om des keizers baard. Hey, in ieder geval.
0: Ja.
1: Je speelt tegen, voor hun doen, een tegenstander. Ja, die spelen ook al nergens meer om. Wel, ja, er zijn dan best wel veel mensen die gaan iets anders leuks doen, toch?
0: Bij hun wel. Ik denk dat bij NAC er wel meegevallen, vermoed ik.
1: Nou, we hebben toch ook vaak genoeg met 8.000, 9.000 man op
0: de
1: spelen. Maar ik denk dat het ligt misschien ook een beetje aan waar je... Kijk, het was... Ze hebben op een gegeven moment de kaartverkoop natuurlijk gestopt, hè?
0: Ja.
1: Bij NAC in het uitvak. Dus het was op zich wel... Druk, maar
0: ik vond het nog niet tegenvallen, hoor.
1: Nee, het had wel voller gekund.
0: Ja, dat wel.
1: Maar het
0: had ook veel minder gekund.
1: Ja. Maar wat is AZ ook kut, hè?
0: Oh, dat publiek is... Overigens, dat is geen voetbalpubliek. Dat zijn geen toeschouwers. Dat zijn gewoon dagjesmensen.
1: Moet ik wel zeggen. Het gaat wel erop vooruit ten opzichte van toen zij... Zeg maar net met die, god weet je, die Scheringa.
0: Ja.
1: Toen hadden zij wat succes. En toen kreeg ze ook met die klappers en zo, weet je.
0: Oh, ja.
1: Dat doe ik echt
0: in het begin van het nieuwe stadion, zeg maar.
1: Ja, toen was het echt gewoon een grote volleybalclub.
0: Ja.
1: En daar is nog steeds, het is nog steeds niet veel.
0: Ik vind het nog steeds niks, hoor.
1: Maar je ziet wel dat ik heb gewoon een hekel aan vooral mascottes en trommels en dat soort dingen. Dat houdt dat vooral weg. Maar je merkt wel dat als je dus zo'n club wel een beetje de tijd geeft, dat het groeit wel een klein beetje, heb ik het idee. Daar.
0: Nou.
1: Dat vooral omdat ze nu iets minder succesvol zijn, naar mijn idee, dan...
0: Ze hebben de beker gewonnen.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja, dat heeft Peck ook wel eens gedaan.
0: Ja, dat is waar. Overigens, het eerste publiek gaat al een kwartier van tijd naar huis.
1: Ja.
0: En dan blijft er niet veel over, hè?
1: Nee.
0: Ja, ik vind het echt... het is geen voetbalpubliek. En dan met zo'n idiote trommel.
1: Ja.
0: En die trommelaar, die capo, is gewoon lui.
1: Ja.
0: Want op een gegeven moment valt er gewoon een stilte van een half uur.
1: En wat vind je van Kemper?
0: Kemper, ja. Wat mij betreft terecht dat hij weggaat.
1: Ja?
0: Ja. Maar jij bedoelt dat hij niet speelt.
1: Precies.
0: Ja, dat is een beetje raar. Ik denk dat hij met zijn transfer bezig is.
1: Zou dat vanuit hem komen dan?
0: Dat denk ik. Vermoed ik. Maar weet ik niet zeker, hè?
1: Nee, precies. Maar als dat zo zou zijn, dan zou ik dat wel terecht vinden als ik dat zou communiceren.
0: Ja.
1: Toch? Want, want het hele uitvak roept om
0: Kemper.
1: Toch? Want die jongen die heeft best wel veel gedaan voor de club.
0: Ja.
1: Misschien niet altijd alles.
0: Nee.
1: Zoals we het zouden willen. Hè? En ik denk dat misschien ook een beetje het probleem is geweest voor dit jaar. Is dat het jaar ervoor natuurlijk Jan van den Berg nog naast hem. En ik denk dat er voor dit jaar te veel druk En terwijl verantwoordelijkheid op zijn schouders houdt, niet echt een... Ja,
0: en hij was aanvoerder, hè?
1: Ja, precies, maar niet echt een koppeltje, niet echt

0: Je had, zeg maar, als het goed gaat met NAC in de verdediging, heb je altijd een tandem. Ja. Penders en Zwaanswijk, bijvoorbeeld. Kemper en Van den Berg. Dat was ook goed op elkaar ingespeeld.
1: Ja. Ja.
0: En je kan, zeg maar, als je die dan uit elkaar haalt, dan kun je niet verwachten van die ene speler die overblijft, dat hij hetzelfde blijft voetballen.
1: Nee, dat klopt. Overigens, over tandem gesproken. Nou, stond in één keer weer de flat samen met, Onderup Jensen in het centrum.
0: Ja.
1: Dat was volgens mij ook de eerste keer.
0: Ja.
1: En dat was ook wel te zien de eerste 10 minuten. Want het sloeg helemaal nergens op.
0: Nee. Ja, en ook
1: de flat die stond te dekken op 5 meter. Die dacht van, die kan ik wel aan. Nou ja, dus niet. En die Perret, die vloog vrolijk rond.
0: Ja.
1: En onze Onderup Jensen, die liep erbij als een ideale schoonzoon. Ja, dan ben je de eerste 10 minuten gewoon kwijt. Ik moet wel zeggen...
0: Ze gaven elkaar ook weinig rugdekking, hè?
1: Ja, helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar ik moet wel zeggen dat ze daarna redelijk herstelden.
0: Wat ik wel vind, en daar gaan we het zo meteen natuurlijk nog over hebben, over het technisch beleid, de coach.
1: Ja.
0: Wat mij bijzonder heeft geïrriteerd afgelopen wedstrijd, is dat je speelt al niks meer over.
1: Nee.
0: Die Ayew heeft helemaal niks.
1: Die heeft
0: 0,0
1: niks
0: laten zien.
1: Dit klopt.
0: En zelfs dan laat je Reulen niet starten.
1: Jawel, hij begon met Reulen, hoor.
0: Dat klopt. Maar dat je dan Ayew nog überhaupt laat beginnen.
1: Ja. Nee, hij bracht Ayew erin, want hij begon met Reulen en Sumano.
0: Oh, daar heb ik echt een voet onder.
1: Ja, maar maakt niet uit.
0: Ik dacht dat Ayew
1: in de basis stond. Overigens, Sumano wil ik wel even een compliment geven, want dat is gewoon een goede voetballer.
0: Ja.
1: Die jongen, daar kun je echt zien, die kan voetballen.
0: Die kan wel voetballen. Zou die blijven, denk je?
1: Dat hoop ik wel.
0: Ja.
1: Want zo'n speler kun je wel gebruiken in de KKD, hè?
0: Oeh.
1: Hij is groot, sterk, snel, technisch. Ja, wat wil je nog meer?
0: Ja want om alvast een klein beetje vooruit te lopen, Odoi en Ayew, die gaan natuurlijk weg.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja.
1: Wat gaat, onze Duitse vriend Holby doen?
0: Nou ja, dat wou ik net aan jou vragen. Oh. Wat, zou je die nou willen houden of niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, want hij, luister, hij heeft dit seizoen alleen de eerste wedstrijd wat toegevoegd.
0: Ja.
1: En daarna vond ik hem erg tegenvallen.
0: Zeker.
1: Maar dat is mijn persoonlijke mening, hè?
0: Ja. Wie van de spelers zou je nou koet willen houden? Ja, want ze zeggen, want dat is ook mooi. En dan zeggen ze van tevoren, en we gaan de selectie intact houden. Ja, voor mij hoeft hij niet, want ze hebben kut gepresteerd.
1: Ja.
0: Zeg maar, je kan alles wel houden zoals het was, maar dan gaan we nog steeds een kutseizoen in.
1: Nou, ik hoop dat dingen blijft. Grijmel.
0: Ja.
1: Die vind ik echt goed.
0: Die staat met een stip op één, toch?
1: Ja, bij mij
0: die
1: wel.
0: Die moet je houden.
1: En iedereen die is allemaal... Hey, daar is hij! Hey. Ja. Ah. Daar is hij. Kijk. En het draaiboek.
0: Ook nog eens.
1: Hey. Oh, ik heb er 2.
2: Ja, ik heb er 3.
0: Ja.
1: Hier.
0: Ja. Gebeurt gewoon allemaal, hè.
1: Gewoon live op de radio, hè.
3: Damien, hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, ja. Damien.
1: Damien is goed bezig.
3: Klasse.
0: Ja. Wat is verzekering in het Pools, weet je dat al?
3: Ja. Ja, klappoe-boe-bakkeski.
0: Heb ik niet ski.
1: Heeft hij aangeboden om jouw badkamer te komen stukken door?
3: Nou ja, het was, ik was degene die of ja, schuldig was of zo. Nou ja, dat was heel veel schuldig. En ik had gewoon de vette pech dat ik de achterste was, zeg maar. Was ik altijd bang voor.
1: Welkom.
3: Dat er al voor de studio, voor de uitzending, dat er in één keer iets gebeurt.
0: Ja.
1: Wij waren de wedstrijd aan het bespreken.
3: Nou, ik zat toen nog ergens in Oosterhout op een weg.
0: Dat is een mooi
3: kleur. Ja, laagstaande zon. En ik vliegde zo'n nasbeuntje met 100 kilometer per uur het woonerf in. En voor me moest er een beetje op dat moment kaart remmen voor een scooter. Die daar weer voor moest uitwijken. Die trapt op de rem, maar regelijk niet zo hard. Maar ik met die laagstaande zon, ik schrik zo van die auto die met 100 woonerf in vliegt. En ik trap dan op de rem.
0: Ja.
3: Maar verschrikkelijke ABS die... Lijkt net alsof hij helemaal niks doet. Dus ik schuif zo in die achterkant.
0: Ja, dat is klopt.
3: Dus ik zo stap uit naar die man. Ja, dan was dat dan zo'n één grote vierkante pol. Zeg.
1: En toen dacht ik,
3: dat wordt een moeilijke gesprek.
1: Ja, maar toen zei hij, niks aan de hand, jongen, geen schade. Nee.
3: Wat verder een hele sympathieke gast en zo.
1: Ja,
3: dus,
1: was Bilica of...
3: Hij zei zelf sorry. Ik zei, volgens mij moet ik sorry zeggen, want ik ben van degene die...
1: Wat is sorry in het Pools?
0: Ja, dat weet ik niet.
3: Excuski.
1: Soski.
3: Ik heb geen idee. Maar goed, voorkantje zit een beetje blikschade. Gelukkig niks motorisch, maar het is al een oud beestje. Ja. Hè, dus
0: heeft er iemand verstand van, als van auto's?
3: Als er een koplamp uitvallen, is hij al tot los namelijk. Dus, Dus ik ben benieuwd wat er
1: even melden. Maken. Ja, inderdaad. Heb je verstand van auto's? Meld je even aan op de sociale media van Breda Nu.
0: Als je de blikjes in zijn beker houdt en laat staan, is hij 2 keer zoveel waard.
3: Helemaal. Dan bereik ik ook graag naar uit de straat. Dan sta je maar auto voor mijn statiegeld.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Oh, het is wat.
3: Ja, ik dacht dat ik het draaiboek geappt had daar straks. Nou, maar dat, blijkbaar staat hij nog op standje verzenden, zeg maar.
1: Ik kon het niet vinden.
3: Ja. Nee.
0: Joh, bereiden. Ik had hier een eigen handgeschreven draaiboekje.
3: De notities van Juri.
0: Ja.
3: Nee, ja, staan er verrassingen in, want ik heb natuurlijk een draaiboekje gemaakt. Ik weet niet hoeveel jullie zijn gekomen trouwens.
0: We waren nog bezig met de wedstrijd.
1: Met de wedstrijd.
3: Oh, ja, wedstrijdje.
1: Ja,
3: nee,
1: ja, ik moet het publiek had ik daar al afgezeken, want het is echt verschrikkelijk daar. Hè?
3: Ja.
1: Ja, dat is toch geen voetbalpubliek.
3: Waar zit hij eigenlijk allemaal voor de wedstrijd? Want vijf minuten voor de wedstrijd was het nog helemaal katje leeg. Ja, die komen er nog niet.
0: Dat zei ik tegen Marcel ook al. Ik zei, als je niks meer omspeelt en je speelt dan ook nog tegen een team waarvan je als je heel eerlijk bent, als je niet van NAC bent, dan speel je van NAC.
1: Ja,
0: dan ga je bowlen met de kinderen.
1: Maar het is geen voetbalpubliek. Het zijn mensen die een dagje weg zijn.
3: Ja.
1: Dat publiek.
0: Nou, maar dan moet ik zeggen, want dat zeg je wel leuk, hè. Maar vind je nou ook niet dat publiek het langzaamaan bij NAC ook steeds meer overneemt?
3: Ja,
1: helaas.
0: Want als je nou puur kijkt naar de afgelopen seizoen, hè, want we zijn allemaal ontzettend boos dat we gedegradeerd zijn. En hè, iedereen roept van, joh, we hadden maar 1 of 2 wedstrijden. En ik ook, hè, als we 1 of 2 wedstrijden meer hadden gepakt, als Brim nou die penalty had gemaakt. Er zijn 1001 punten die we achteraf kunnen beschouwen als het kantelpunt binnen het seizoen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat we ook eens een keer heel duidelijk naar onszelf moeten zijn. Er is tegenwoordig tijdens een wedstrijd van NAC geen enkele sfeer meer.
1: Nee.
0: Het is tot een absoluut kansloos dieptepunt gedaald.
1: Klopt.
0: Waarbij we eigenlijk ook wel eens een keer te raden moeten gaan. Want het is een wisselwerking. Maar we kunnen wel heel lang naar het veld blijven kijken totdat zij het gaan doen.
1: Maar
0: misschien moeten wij gewoon weer eens een keer.
1: De creativiteit ontbreekt volledig.
0: Ah, ja, dat niet alleen.
1: Dat vind ik wel een heel belangrijk punt. Want normaal stond NAC bekend om het verzinnen van goede liedjes en goede teksten. Ik vond alleen de teksten afgelopen keer tegen Heerenveen op een spandoek. Dat was van Frans, volgens mij.
0: Die
1: ging op de Bisa, dat waren wel goede teksten.
0: Ja.
1: Maar voor de verder is het, qua liedjes zingen is het nul.
0: Het is nul.
1: Ja.
0: Maar dat niet alleen. Ik vind dat ook. Dat vind ik altijd verbazingwekkend. En dat is echt al wel een paar jaar aan de gang. Is dat er wordt bijna niks meer meegezongen totdat er scheid aan.
1: Ja.
0: Of weet ik veel wat hebben. En dan kan in één keer iedereen wel meezingen. Ja,
1: het tegen, het noem je dat?
0: Het anti.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En ik denk dat. En nogmaals, je kan reactief blijven. En maar afwachten totdat het vuurwerk een keer van het veld komt.
1: Maar worden ze origineel.
0: Maar een van de dingen die je hebt als NAC zijnde om goede spelers naar NAC toe te halen, was de ambiance, de sfeer. Toch? Het avondje NAC. Dat trekt uiteindelijk net die spelers over de streep vroeger.
1: Nou denk ik dat wij zelf wel redelijk kritisch zijn erop. Want iedere keer als je iemand meeneemt, dan roemen ze allemaal de sfeer.
0: Nee.
1: Terwijl dat die sfeer vreselijk doods is, vind ik. Maar goed.
0: Ik vind, kijk, en je kan ook niet verwachten dat het iedere wedstrijd knalt. Hè? Dat is ook helemaal niet nodig.
1: Klopt.
0: Alleen wat mij verbaast. En er zijn echt nog wel heel veel groepjes die het nog wel proberen aan te jagen. Hè? Maar vooral op het moment dat je een moment in de wedstrijd hebt dat het net even niet lekker loopt. Dan was het vroeger bij NAC zo dat iedereen ging er dan achter staan. Ja. En dan meet je dat dan toch. Dat is een beetje hetzelfde als dat je. In ieder geval, je loopt een. Het is dan weer de tijd van de avond, vierdaagse. Ja. Dus. Als kinderen de avondvierdaagse lopen, hebben ze zeg maar 5 kilometer geen zin in. Behalve die 100 meter dat er auto's langs de kant staan. En dan rennen ze in één keer het hardst. En dat is, de essentie van publiek, toch?
1: Klopt.
0: En ik denk dat we daar eens een keer ook kritisch naar moeten kijken. En misschien kan ik er ook iets mee doen met akoestiek. Weet ik veel wat.
1: Dan moet ik wel 1 ding zeggen. De resultaten waren ook niet over de huis te schrijven natuurlijk. Hè?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Maar dat speelt wel een rol, hoor.
0: Zeker, zeker. Maar je kan zeggen van, joh, hè, je kan al je ramen en deuren open laten staan en klagen dat er zo vaak ingebroken wordt. Maar je kan ook weer de ramen en deuren dicht doen.
1: Ja.
0: Hè, dat is, zeg maar, we kunnen er in dat opzicht, zouden we er veel meer aan moeten doen. En er zijn nogmaals, er zijn echt nog een hele hoop groepen die daar echt aan proberen te werken.
1: Absoluut, die zijn er wel.
0: Maar het valt me wel op dat in de algehele tendens veranderd is dat vroeger was NAC, je ging voor het voetbal, ging in de NAC.
1: Ja.
0: En het is tegenwoordig is het zo. Het is inderdaad hè, de NATV of zo, weet ik veel. Die willen een groepsuitje doen. En ze komen met 50 man naar Van G. En dat is iets dat zou je toch, als je de club wil blijven en je wil je blijven profileren als de club die we altijd waren, enigszins tegendraads. Ook ja. Wel behoorlijk arrogant, als we heel eerlijk zijn. Hè? Want we schreeuwen altijd wel heel hoog van de daken dat we alles ontzettend goed doen.
1: Creatief.
0: En dat dan de kut is.
1: Creatief.
0: Ja. Maar
1: en dat mis ik.
0: We zijn echt een zijclub geworden, man.
1: Nogal. Overigens wil ik nu even terug naar de wedstrijd.
0: Ja.
1: Sumano.
0: Vind ik ook wel gezeik.
1: Nee, Sumano.
0: Ja.
1: Ja, de eerste doelpunt zat er al goed in. Hè, die kopbal, die zat maar vooral die tweede.
0: Zo.
1: Dat was echt een
0: mooie.
1: Als Leemans dat doet, dan vliegt hij 30 meter over. Maar hij neemt hem met de wreef. Een soort dropshot. Of een soort, wel was een dropshot. Ja, dat doet hij echt heel knap.
0: Dat was een hele mooie
1: prikt hij de bal heel knap in het hoekje. Ja, hè? Ja dat is, technisch gezien is dat gewoon een hele knappe goal.
0: Ja, nou ja, het is. En dat is iets wat hebben we al tijden geroepen.
1: Ja.
0: Ze kunnen het, de kwaliteit zat in de groep.
1: Sumano kan het.
0: En dat is misschien alvast een beetje inhakend op het volgende onderwerp. Of wil jij...
1: Nou, ik wil het doelpunt van Talvici.
0: Ja.
1: Want iedereen roept, ja, die moeten we niet wegdoen. En dat is te weinig, hè. Bovendien, die keeper doet het van de AZ gewoon niet goed. Die moet die bal gewoon naar de zijkant stompen. Ja. Dat is heel simpel.
0: Anderzijds, als iedere speler in die linie, vanaf die linie zoveel doelpunten maakt als Talvici in de tijd dat hij voetbalt, vind ik het prima. Want zoveel speelt hij niet en hij maakt altijd wel een doelpunt.
1: Nee, het is pas het tweede doelpunt, hè?
0: Ja, maar hoeveel heeft hij gespeeld?
1: Ja, in het begin heel veel, hè?
0: Ja, oké. Maar ja,
1: ik vind in ieder geval de opbrengst van Talvici veel te weinig. Veel te weinig.
0: Ik had er ook meer van verwacht.
1: Ja, ik ook.
0: Maar ik denk ook dat je kritisch moet zijn dat als je... Je moet spelers erbij hebben die heel hard... Zeg maar, je moet nou kijken naar KKD-spelers, hè? Dat zijn de oudspoetsers, de knallers, de...
1: Ja. Je moet spelers hebben die duels winnen.
0: Ja.
1: Dat is in de KKD heel belangrijk, hè?
0: Zeker, maar je hebt ook tegenstanders... waar je wel een behoorlijk voetballend vermogen bij moet hebben. En dan kan je Talvici weer wel gebruiken. Dus als je speelt... Nee, dat noem maar bijvoorbeeld iets. Als je tegen Jong Ajax speelt, dan krijg je veel meer ruimte voorin. Kijk, en dan kan je Talvici wel weer goed gebruiken.
1: Maar dat is pas als je de basis goed hebt. Ja. Dus als je begint te knokken... en daarbovenop komt het voetbal vanzelf wel.
0: Ja.
1: Maar dat knokken, dat heeft Talvici niet. We hebben er trouwens wel meer niet, ja.
0: Ik wou zeggen...
1: Maar goed, ik vind meneer Briem ook niet zo'n knokker. Want dan komen ze dus op 2-3... en dan denk je van... hé, we gaan een keer winnen.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze toch weer voor elkaar... om die wedstrijd weg te geven. Hoe komt dat? Omdat die meneer Briem... weer gewoon heel dom balverlies leidt. En niks wil doen om dat te herstellen. Nee. Maar herstel het met een overtreding. Ga achter die bal aan. Nee... Meneer blijft lekker shock op het middenveld en om te kijken hoe dat hij aan de andere kant erin vliegt.
0: Nou,
1: dat is niet de Noord-mentaliteit. Kom jongens.
0: Nou ja,
1: maar die mentaliteit die moet je volgend jaar niet hebben. Dan ga je er keihard aan.
0: Maar die mentaliteit die hebben ze wel, want dan gaat het niet uit zolang je dezelfde mensen aan de kijken. Want dat is precies wat er nou gaat gebeuren. En dat zie je nou alweer. Want Amoa wordt weggestuurd, hè, of in goed overleg. Babels in goed overleg, dat stond dan meteen alweer. Maar hè, dat. Dus je ziet nou dat, en daarom haal ik denk ik, heb ik het idee, voetbalclubs ook bekende namen binnen, dat op het moment dat het slecht gaat, dan kunnen ze meteen een zondebok aanwijzen en die gaan dan weg. He, dus dat zie je nou gebeuren. Maar de mensen die daadwerkelijk aan de knop hebben gezeten,
1: die blijven gewoon zitten.
0: En dat is het hele verhaal van dit hele seizoen geweest. We zijn met een, en dat heb ik al een keer eerder gezegd, we zijn in een bus gestapt, moesten van A naar B, vrij simpele route, hadden een blinde buschauffeur. En uiteindelijk is het dus halverwege het seizoen is het dus geconcludeerd van ja, we hebben wel een blinde buschauffeur, maar we weten in ieder geval dat de wagen wel blijft rijden.
1: Ja, ja.
0: Dus we laten maar lekker zitten, want je weet niet wat er gebeurt als we iemand anders halen. En nou is het uiteindelijk einde van de rit. Wat gaat er gebeuren? Iedereen loopt weg. Of wordt ontslagen.
1: Ja.
0: En je gaat uiteindelijk toch weer helemaal opnieuw. Het is weer een beleid van niks, man.
1: Nou ja, je gaat helemaal opnieuw een elftal bouwen, dat klopt. En dat doet weer dezelfde persoon die het afgelopen jaar ook er helemaal niks van gebakken heeft.
0: Buiten dat, zoiets moet meteen duidelijk zijn, toch?
1: Dat lijkt mij wel.
0: Je weet inmiddels al 2 weken dat je gedegradeerd bent.
1: Ja.
0: Volgens mij hadden we al de eerste stappen kunnen zetten. En dat is
1: de
0: nou
1: eerste aankoop had al gepresenteerd moeten zijn.
0: Dat is in feite natuurlijk wel gebeurd, hè, met de keeperstrainer.
1: Ja, maar liefst ook een speler.
0: Maar er had nu al een plan moeten liggen.
3: Ja, het is wel lastig om te zeggen, nou, onze competitie is voorbij, maar er is natuurlijk ook nog een play-offs bezig. Hè?
1: Ja, dat is waar.
3: En dan pas gaan er nog wat jongens op vakantie, maar ja, het liefst wil je dat er ligt misschien nog wel een plan, maar daar wordt nog niet meteen een handtekening
1: Ja, maar ik moet niet, Het moet straks niet zo zijn als de training begint. Ja, maar we moeten nog een paar spelers halen en dan straks de eerste wedstrijd.
0: Waarom de fuck is het überhaupt nog een twijfel of wij doorgaan met Hoefkes? Waarom? Zou die man... Is
3: ja, daar heb ik wel een paar antwoorden op.
0: Maar. Ja, nou, noem eens... Nou,
3: ik weet niet of je daar een antwoord op wou, maar...
0: Jawel, ja, okay. Graag. Ja,
3: want ik zie nee, want het klonk als een rhetorische vraag.
0: Ja, nee, maar ik zie maar, het.
1: Noem eens een argument. Nee,
3: ik ga ervan uit dat we de wedstrijd dus hebben afgerond. Hè, want
1: ja,
3: we
1: zijn de wedstrijd hebben we afgerond.
3: Voorzichtig ingegleden in het volgende onderwerp.
1: Ja.
3: Want dat is technische staf, wie gaat, wie blijft. Ja. En er zijn wat... ze hebben al een redelijk voorschotje genomen op de uitkomst van het gesprek met Hoefkes... evaluatie van Hoefkes, ja. Hebben die al wel plaatsgevonden, al geheel. En zijn daar al conclusies uitgedeeld. Het lijkt erop of dat ze daar nog niet heel erg antwoord op hebben. Ja, ik moet hem vanaf nu even een douw geven. Maar dat is even de vraag, hè. Is ook een Jezus, tijd voor een nieuwe...
1: Fijn die microfoon. Ja, heb jij die onderweg meegenomen of zo?
3: Dat heeft ook een douw gekregen. Ja. We weten ook niet wat er op de achtergrond voor spelletje aan het wordt gespeeld. Hè?
0: Maar dat is het. Kijk, hè, als je een trainer die dit jaar, laten we heel eerlijk zijn, falikant gefaald heeft.
3: Ja. Maar
0: als je dan zegt van, joh, we gaan met elkaar...
3: Maar is het alleen de trainer? Ze hebben over alle linies gefaald, hè?
0: Maar dan, kijk, wat er nu dus gaat gebeuren... En,
3: dan moet
0: en
3: je dan weet, beginnen, zeg maar.
0: Dat weet je nu al. We gaan nou weer een paar weken wachten. En dan gaan we dingen. En dan wordt er uiteindelijk. Hè, want dan gaat Hoefkes,
3: waar gaan we mee wachten?
0: Met Hoefkes bedoel ik dan, hè?
3: Oh, gaan we daar een paar weken
1: wachten? Volgens mij niet. Wat ik heb begrepen, de Belgische pers die meldt al.
3: Ja, maar
1: NAC gaat niet verder met Hoefkes. Dan meldt de Belgische pers.
3: Nou, dus daar wou ik dan net met beginnen. Er worden allerlei. Er is een spel aan de gang.
1: Ja. Dat is ook.
3: Kijk, als ik niet helemaal zeker weet of dat ze met hem doorgaan. En ze weten dat er interesse is uit België. Dan is het toch aannemelijk dat ze hem niet al de laan uitsturen. Voordat er een Belgische partij op de stoep staat van... Hey,
0: 100%.
3: Wij willen hem graag overnemen. Nou, dan willen wij er een centje voor.
0: 100%.
3: Want hij heeft een doorlopend contract voor een jaar. Dus dat komt dan nu nog niet naar buiten.
1: Het
0: grote verschil is toch... Kijk, en dat was het eerste waar we begonnen. Als je nog niet zeker weet... Maar waarom weten we het niet zeker dan? Wat is dan dat bedoel ik. Wat is de basis?
3: Het spel dat ik net uitleg.
0: Nee, ja, maar jij zegt...
3: Het is niet in het belang van NAC als er een Belgische club op de stoep staat voor de trainer.
0: Nee, maar...
3: Dan is het niet in het belang van NAC om hem nu al te kwalificeren van... Hij is niet geschikt voor nog een jaar NAC.
0: Maar wat is de basis voor NAC om met hem door te gaan?
3: Ja, dat doet nu niet de zaken in dit spel.
0: Jawel, want iedere dag die je nu verliest... is een dag minder in je voorbereiding voor volgend jaar.
3: De verwachting is, als NAC inderdaad gaat dat spel niet weken spelen... want Leuven wil ook heel snel duidelijkheid. Dat in ieders belang, in het belang van beide clubs... dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Dus ik verwacht ook dat daar deze week wel duidelijkheid over komt... als ze er een klap op slaan. Als we de Belgische media mogen geloven en mogen we die geloven? Dat is niet altijd zo. Maar is er wel een bereidheid vanuit Hoefkes blijkbaar... om die overstap te maken. Wat er van waar is, dat laat zich gissen. Maar als je een optelt sommetje maakt van wat er in Breda momenteel niet gebeurt... zeg maar, wat er niet bekend wordt gemaakt... maar wat op de burelen weten ze waarschijnlijk wel wat er... Want speelt dat spel, wordt gewoon wel uitgespeeld. Van als dit scenario er is, jij kan naar België... Ja. Dan kan je gewoon door de voordeur naar buiten. En dan kan je daar inderdaad... Dan heb je jezelf volgehouden missie niet gehaald. Want hij wilde 3 jaar volhouden en hij wilde zijn klus hier afmaken. Want hij vindt, het is nog niet af en ik kan die missie afmaken voor 3 jaar. Dan heeft hij dat niet gehaald. Maar goed, jij heeft wel meteen een nieuwe partij. Hij is met een transfersommetje, een vergoedingje, is hij naar een andere club gegaan. Kunnen we verder.
0: Nou zeg ik precies, kijk hè. Het gaat om nul, of in ieder geval een paar euro. Zeg maar grijpstuivers, toch?
3: Ja, het is een symbool bijna. Hè?
0: Toch? Ja. Dus het enige wat we nu gaan doen is we gaan onszelf vertragen... Zodat hij via de voordeur of dat...
3: Nou ja, vertragen, waarom? Laat het een week zijn.
0: Nou ja,
3: als zij weet op de achtergrond dat er interesse is... en de boel wordt niet echt aanzienlijk vertraagd... in het kunnen doorpakken in een aantal keuzes. Want ik vind ze toch best wel behoorlijk doorpakken in de technische staf. Dus dat heeft ze niet weerhouden.
1: Maar dat is niet echt
0: een
1: probleem.
0: Het is niet een goede...
3: Nee, er zijn heel veel problemen waar ze mee moeten aanpakken.
0: Ik vind dat niet... Ik vind het niet ziek...
3: Dat is geen twistpunt.
0: Dat bij de technische staf... vind ik dat als je de deur dichttrekt bij de technische staf... dat de hoofdtrainer als eerste gaat. En ik vind het heel apart.
3: Dat zou logisch zijn.
0: Toch?
3: Als het er een heel acuut een reden is om hem op straat te zetten. Tenzij er al een club geïnteresseerd is in NAC. En NAC zegt, nou, wij gaan hem verkopen dan. Mm-hmm. Wij gaan verkopen dat wij graag met deze trainer door willen gaan. Willen de missie afmaken. Dan wordt het prijskaartje gaat wel omhoog, toch? Dat is toch gewoon handel?
1: Ja, als ik NAC was, dan zien
3: wij dit spelletje toch heel simpel.
1: Als ik NAC was, zou ik hem niet verkopen.
0: Waarom nee?
3: Oh, jij wil hem ruilen.
1: Ik zou hem gewoon wegsturen.
3: Ja, jij wil geen geld.
1: Laat hem nou naar Leuven of naar Bergen.
3: Maar jij wil geen geld.
1: Hey, dan ben je er toch vanaf.
3: Ja, maar je wil geen geld.
1: Dan ben je er vanaf. Gratis. Ja,
0: dus jij wil liever gratis weggeven dan dat je geld krijgt. Ja.
3: Maar volg jij hoe de handel
1: om te
3: werkt.
1: Voorkomen dat Leuven of die andere club zegt van... Ja, maar wij willen geen geld betalen.
0: Ja, maar dan kun je hem altijd nog wegsturen.
3: Oh, dan kun je iedereen wel
1: wegsturen. Maar zijn goed... Dan kost het geld.
3: Dat dachten we bij Sydney ook, toch?
0: Ja, nee, maar zo werkt het niet. Nee, maar Marcel, zo werkt het
3: niet. Zijn we er niet meer van Sydney af? Ja, is en niet vader.
1: Hey, om te zorgen dat die twee clubs hem wel willen hebben... Ja. Zul je hem toch iets moeten aanbieden.
0: Nou ja, kijk... Ja.
1: In dit geval...
3: Graag een aanbod. Ja.
0: Ik denk dat... Kijk, ja. één ding wat je wel kan doen... En ik hoop dat dat wel is dat er wel een waarborging is... Wanneer zet je iemand op non-actief... Om wel door te pakken naar de toekomst. Zeg maar, als dit proces... langer dan een week of twee weken duurt... Ja, dan zou je daar...
1: En dan, kost het geld.
3: Ja, nee. Als we het goed uitvoeren... dan levert het geld op, Marcel. Dat is handel, hè? Dat is werk.
1: Ja, ik ben bang dat die clubs afhaken... omdat wij geld vragen.
3: Marcel, daar ben ik bang voor. Maar daarom hebben we het over een deadline.
0: Ja,
3: wij zeggen, er moet deze week een akkoord zijn. Dan kunnen we allebei met hoofd omhoog... afscheid van elkaar nemen. Hij door de voordeur. Wij kunnen door naar een andere trainer. Ik zeg expliciet erbij, dat moet ook geen 2-3 weken duren. Dit zijn waardevolle weken.
1: Ik hoop dat Peter Maas al bezig is met de opvolger.
3: Dit zijn de... Daar ga ik wel vanuit, hè? Ja, tuurlijk. Ze moeten altijd de plannen op het moment die zijn nu al aan het voorsorteren. Dat is 100%. Nee, misschien dat ze niet meteen de droomkandidaten niet meteen aan paraat staan, maar die zijn ook aan het wachten wat hier aan het gebeuren.
0: Ja, als jij ooit van je huis af wil, wil ik het wel weten, Marcel.
1: Ja.
0: Mag ik het mij gratis weggeven? Dan
3: ben jij van je huis af, Marcel.
0: Dan koop ik het.
3: Dan ben jij van je huis af.
1: Nee, maar het hele verhaal, als nou Beveren en OH Leuven zegt, ja, maar als jullie geld vragen, dan hoeven we hem niet. Moeten wij hem dan houden?
3: Als zij de club in de krant horen blijven roepen... en jou ook heel hard horen roepen van... we moeten er vanaf en we hoeven er niks van terug... ja, dan houden we er niks aan over, hè?
1: Ja, maar dan ben je wel van hem af zonder dat geld kost.
3: Dat is evident.
1: Als die twee clubs zeggen van... Ja. wij willen er geen geld voor betalen... Ja. Dan kun je zeggen, slaan we hem zelf wel, maar dan kost het geld.
3: Oké, maar je gaat er eventjes al voorbij... Is het noodzakelijk om hem met pek en veren publiekelijk de laan uit te sturen?
1: Nee.
3: Heeft hij dat verdiend? Ik vind van niet.
1: Nee.
3: Nou, daarom,
1: ik ook niet.
3: Als je dan het vooruitzicht hebt dat je dat binnen een week op een nette manier met elkaar kan regelen, dat hij met geheven hoofd door de voordeur naar buiten kan.
1: Tuurlijk.
3: En je bedankt hem voor de twee jaar. Heeft toch ook mooie dingen
1: maar
3: laten zien.
1: Maar daar heb je wel de medewerking voor nodig van een van de twee clubs.
3: Ja. Ja. Als wij
1: dat
3: dit,
1: is mijn punt.
3: Als wij hem niet gratis op straat zetten... Ja. En als wij niet landelijk of internationaal verkondigen... dat we er eigenlijk heel graag vanaf willen... Ja. Dan ga je er niks voor krijgen.
0: En als hij gratis weg wil, kunnen we altijd Pierre vragen.
1: Ja.
0: Die schijnt er wel wat adriaalers voor te hebben.
3: Die wil er ook 10%.
1: En we kunnen hem nog op Vincent zetten. Marktplaats en zo.
0: Ik denk dat... Dat vind ik wel echt terecht, zeg maar. Is dat er moet wel een termijn aan zitten.
1: Daar ben ik het wel mee eens.
0: Er moet een tijd zijn om billig te blijven. Want ik vind inderdaad wat jij zegt. Hè, het is onterecht om die man met pek en veren.
3: Ja, dat is echt niet nodig.
0: Want hij heeft het,
1: ben ik het mee eens.
0: Hij heeft het niet goed gedaan. Maar hij heeft het ook niet...
3: Ja.
0: Hij heeft het wel gewoon verneukt. Ja. Maar, het is, ja. Maar hij heeft het niet moedwillig verneukt. Zeg maar. Het is geen nare man.
1: Maar hij is niet de enige.
3: Daar zijn we het toch wel inderdaad gelukkig wel met elkaar over eens.
0: Ja,
3: dat
0: zeker.
1: Hij is niet de enige.
3: Alleen, op een lelijke manier hoeft te gaan.
0: Ik vind wel dat... Zeg maar, hetgeen wat je nu ziet... Hè, want je hebt hem een half jaar geleden... had je hem eigenlijk weg moeten sturen. Toen hebben we gauw, want continuïteit. Hè?
1: Ja.
0: En je ziet nu uiteindelijk...
3: Als je weet wat er allemaal in de club allemaal loos is... en in de selectie... die niet aan hoefjes zijn te wijten...
0: Vond ik
3: dat op dat moment ook geen logische keuze.
0: Maar toen zei ik... Nou, kijk, hè, en want je zegt... er gebeurt in de selectie ook een hele hoop. Maar daar is Maas dan verantwoordelijk voor het samenstellen.
3: Heel veel mensen verantwoordelijk voor. In de hele linie van de club, waar we het afgelopen week al over hebben gehad... hebben we aangetoond wat er allemaal mis is. En wat er allemaal uit balans is. En wat zich doorvertaald heeft in het veld.
0: Dat is wat ik nu zeg, maar zo bedoelde ik het net. Wat je nu ziet, is de reinste symboolpolitiek. Er worden een aantal jongens, hè, Amoa, Babos. En dan wordt het contract dan van ontbonden. Dan wordt dat meteen in de media gemeld. En dan ziet iedereen, er gebeurt iets.
3: Ja.
0: Daarmee worden de mensen... naar mijn idee, een beetje geslachtofferd. Om maar vast het volk een beetje rustig te houden.
3: Nou, denk je dat dat de reden is?
0: Nou, ik denk dat het brengt geen significante verandering in de organisatie met zich mee. Want nee. Almoa die heeft feitelijk gezien maar een half jaar de spitsen getraind. En zo, maar er gebeurt nog steeds niks om de... Ja, en wat we nu doen is, we plukken...
3: Dat weten we niet, hè? Dat weten we niet. Maar wij weten, dus we moeten een aantal sporen worden bereden. Hè? Okay, ze zijn nu op technische staf, zijn ze wat slagen aan het maken. Maar wat ze nog moeten gaan doen, wat niet op die technische tafel gebeurt... Zeker. Is de Raad van Commissarissen, heel die kerstboom moet zichzelf gaan... evalueren. Dat is een ander traject. Daar horen we misschien op een later moment van, want de RwC moet nog op allerlei vlakken bij elkaar komen. Ja, maar
0: dat is dus vind ik weer zo kwaad.
3: Dat is onze taak om daar scherp op te blijven dat gebeurt. Hè? Dat zullen we deze week nog niet horen.
0: Nee, maar dat is het. Zeg maar, we moeten daar heel scherp op zijn, dat weer niet. Want daar is nou kampioen in. Dingen weer opnieuw opbouwen. En dan gaan we dan doen een week voordat de competitie weer begint.
1: Ja.
0: En we hebben dit jaar hebben het ook weer, want dit jaar hadden we helemaal niks wat ons tegen zat. Alles zat mee. En we hebben het gewoon weer verneukt. En nou hebben we weer alleen maar excuses. Pak nou eens door. Flikker iedereen eruit die ervoor verantwoordelijk is. Nou ja. Of hou ze. Maar geef daar meteen, had je meteen duidelijkheid over kunnen geven.
1: Ik heb nog een vraag. Ja. Die RwC die doet ook mee met de technische evaluatie, hè?
3: U weet er nog niet welke persoon, want we hebben geen technische...
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Nu raak ik gelijk het punt. Die RwC praat eens mee.
3: Ja, dat is wat ik vanmiddag zei.
1: Maar, die weet niks van voetbal als ze me net zo goed mij kunnen vragen.
3: Oh ja,
1: ik weet ook niks van voetbal. Ik doe maar alsof.
0: Zou het misschien...
1: Ja, maar die RwC praat toch mee?
3: Ja, maar dan mag jouw voetbaldochter niet bij NAC gaan spelen. Hè? Want dat gaat niet goed. Hè?
1: Maar ik vind het allemaal een hele ongezonde situatie.
3: Ja, maar dat is. Maar dat zijn we eigenlijk al 2-3 jaar geleden al. Om diverse redenen. Van joh, hoe zit dat met die Pierre met zijn plus dingen? Is die nou, zit hij nou op de operationele stoel? Of is die nou... controleur, ook toezichthouder. Dat. Heel ongezond. En is zijn machtpositie niet te groot? Mm. Is die machtpositie niet in onbalans? Die controlerende, toezichthoudende... Zijn die controlemechanismes, werken die nog wel op deze manier? Daar gaan we met z'n allen last van krijgen. Want wie gaat hem tegenspreken? En we moeten allemaal op zijn blauwe ogen geloven... dat hij het allemaal voor NAC doet en zo. Et cetera. Dat zeiden we toen al. En dat later hebben we dat ook gezegd. Om wel andere redenen. Toen zei ik ook al van... joh, ik zou wel eens willen zien hoe een Peter Maas functioneert... op het moment dat hij niet zoveel bemoeienis heeft... dat Pierre eigenlijk naast hem zit mee te beslissen.
1: Krijgt hij nou de kans voor, hè?
3: Ja, precies. Daarom ben ik eigenlijk wel voornemens... joh, geef Peter Maas gewoon eventjes weer... dat hij op een autonome manier kan functioneren. Zoals het in een gezond bedrijf zou zijn.
1: Op één voorwaarde dat gewoon alles prijs is.
0: Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... dat als jij in die rol zit...
3: Ja.
0: Dan heb jij te maken met behoorlijk wat krachtvelden.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Als jij in onderhandelingen zit met... Hey, jij wilde, stel, je zou echt met NAC willen groeien... en je krijgt met hele vervelende... spelersmakelaars te maken.
3: Ja.
0: En vroeger had je bijvoorbeeld Mino Raiola, zo dat soort jongens die echt door de wol geveerd.
3: Ja.
0: Dan moet je ook iemand hebben die zich niet zomaar.
3: Ja, onder zijn tafel had lul.
0: In zijn bek laat scheiden.
3: Exact.
0: En dan vind ik dat dan kun je zeggen van ja, maar hij heeft de vrije rol niet gekregen. Nee, maar die vrije rol had hij ook moeten opeisen. En anders had hij daar in zijn rol en verantwoordelijkheid en met de ervaring die hij dan pretendeert hem, zou hij daar dan. Aan de bel moeten trekken, dan wel had hij zijn eigen conclusies moeten trekken.
3: Ja, en we kunnen niet met zekerheid zeggen, we kunnen niet op kantoor kijken. En dat is inderdaad even een zwarte vlek voor ons, een blinde vlek voor ons. Ja, hoe ver heeft hij al zich gemanifesteerd in die keten, in dat proces?
0: Ja.
3: Om zijn plek te verwerven. Van, joh, hoe kan het dat ik in heel die Sydney deal bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, die springt er wel uit overigens. Maar waarom dat hij daar in die eindfase zo niet bij betrokken
0: dat
3: was
0: of
3: bij
0: het spel is geraakt?
3: En dat die mandaat, welk mandaat moeten we weten we nog steeds niet helemaal goed, is er aan Pierre gegeven van ja, ga die deal maar afronden.
0: Op het moment, kijk, hij is verantwoordelijk ervoor.
3: Ja.
0: Hè? Op het moment dat het hem overkomt, laat het zo zeggen. Dat Pierre de leiding neemt en hij wordt buitenspel gezet.
3: Ja.
0: Dan heb je dus twee keuzes. Of je laat het gebeuren en je bent ongeschikt. Of je zorgt voor een andere oplossing dan wel. Je betrekt de algemeen directeur erbij dan wel in extremis.
3: Ja.
0: De investeerders dan wel de supporters. Ja. En ik vind het is altijd apart dat in de voetballerij... als jij bij een nieuwe baan begint, maakt niet uit wat je doet. En jij krijgt, stel je bent heftruckchauffeur en zegt... nou, dit is je heftruck en je hebt een kutcollega... Die zegt, want iedereen heeft zo iemand. De man die er al 30 jaar werkt, die zegt, zo doen we het altijd. Dus we blijven het zo doen.
1: Die is open
0: en jij mag ook niks bepalen. Dat als je een maand lang alles uit de stelling laat pleuren, dan zeg je, neem nog maar een maand. Want hij heeft het wel zwaar gehad met die collega. In de voetballerij moeten mensen denken, jaren kunnen aanpassen, acclimatiseren. Er moet van alles gebeuren om ze, kietel ze alsjeblieft, maak alles roze verloeren om ze het liefst zo zacht mogelijk te onthalen.
3: Ja.
0: Ja. Maar dat zijn gewoon volwassen mensen.
1: Ja.
0: Een voorzitter van de Raad van Commissarissen die zegt... ja, we zijn wel wat naïef geweest. Ja, dat is je fucking rol om dat te voorkomen, maat.
3: Ja, ja, nou ja, dat hebben we een paar weken terug ook gezegd. Ja. Joh, ja.
1: Die mensen hebben het onderschat.
3: Zo, Henk van Koeveringen is een geweldig lieve man.
1: Ja,
3: die,
1: een grote
3: goeddoener. Ja. Maar wel in de veronderstelling is dat hij het gewoon eventjes 3 weken op vakantie kan. En dan moet hij ook gewoon doen. Want dat heeft hij allemaal verdiend met zijn roompot. Als er iemand een vakantie verdient, dan is de directeur van Roompot wel. Of whatever. Hè. Maar dat is niet eventjes maandelijks bij elkaar komen en af en toe een mailtje beantwoorden. Nee, dat is bij een club als NAC, zeker een club als NAC, is dat hands-on dagelijks kost. Ja. Ook voor een voorzitter van de NBC.
1: Die rol had hij duidelijk onderschat.
0: Nou ja, en misschien moeten we ook een keer stoppen met... Zeg maar, we doen het allemaal, het moet allemaal onbezoldigd. Het moet allemaal uit goedheid van het hart. Misschien moeten we gewoon eens een keer zeggen... Nou, we trekken eens een keer. Dan zeggen we een keer... Al die mensen krijgen gewoon een paar kop de neus.
3: Ja.
0: Maar dan gaan we wel selecteren. En dan kun je ze ook verantwoordelijk houden.
3: Ja,
0: want nu is het iedere keer... Ja, ze doen het wel. Want ze steken heel veel tijd in. Maar je kan ze niet verantwoordelijk houden. Dan
3: accountability,
0: wel.
3: Dat is...
0: Je kan met het salaris van Pierre keer de 6 inhuren.
3: Maar er zijn gewoon... Maar bestuurders tegenwoordig... Bij de meest simpele stichting... Die vragen dat nu op dit moment... Zeker in deze tijden van aansprakelijkheden... En enge dingen... Die schuiven niet zomaar meer aan bij een bedrijf... om daar in het bestuur te gaan zitten en daar al die aansprakelijkheid te dragen. Daar gaat echt wel van komen. Die krijgen dat ook thuis niet meer verkocht. Schat, Henkie, wat ben je nou allemaal weer aan het doen bij de hobbyclubje?
1: Ja.
3: Straks ben je er weer 100.000 euro, ga je het schip in... en bij NAC gaat het over andere dingen. Ja, dat zijn enge dingen. Daar staat gewoon een vergoeding tegenover. Even dat risico afkopen.
0: Ja, precies. Ja, misschien is het ook wel... Ja. Nee, dat zijn bijvoorbeeld ook dingen die NAC met de supporters ook kunnen doen. Er zitten natuurlijk allerlei geledingen zitten binnen de club... Nou, je hebt inderdaad als bestuurder moet jij van een heleboel dingen verstand hebben. Nou, zorg nou eens een keer dat je met een groep supporters in kaart brengt en mensen ook gaat testen. En ga eens een keer daadwerkelijk, hè, zodra je bij de Marseillais wil of zo, dan word je tot ongeveer je achterkleinkind word je gescreend.
3: Ja.
0: Of je daar alsjeblieft binnen mag.
3: Ja.
0: Maar zodra je bij NAC aan de slag mag, joh, hey, dan ga je een keer, je hebt 2 containers voor u, dat is goed, kom maar bij ons in RFC, bewijs van. Hè? Dus er zit totaal geen enkele waarborging voor kwaliteit en behalve van horen zeggen.
3: Ja.
1: Klopt.
0: Er zijn geen opleidingen, niks.
3: Hey, even over...
1: Hey, mag ik nog een bruggetje maken?
3: Ja.
1: Of niet? Wil jij naar de...
3: Nou ja, we zijn
1: elkaar. Of wil jij muziek?
3: Bruggetjes. Ja,
1: ik heb nog iets te melden.
3: Oh, ja.
1: Namelijk dat het contract van het trainingscomplex in Zundert...
3: Ja.
1: Eindigt per 30 juni 2026.
3: Ja, er is nog geen krabbeltje gezet.
1: Nee, mijn vraag is, wanneer begint NAC met de training?
3: Ja, 29 juni.
1: Nou, dan kunnen we 1 dag trainen in Zundert.
3: Ja, jij hebt geen gras meer, hè? Dus in jouw achtertuin. Dus,
1: dat lukt ook niet. Maar
3: niet
1: even serieus. Hoe gaat dat? Daar hoor je helemaal niks over.
3: Nee.
1: Nou, en die onderhandelingen lopen. En ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat ze niet zo soepel lopen.
3: Ja.
0: Houd Breda vandaag in de gaten of Advendo of TVC failliet gaat de komende week.
3: Ja, dat nog
0: er zal even een stekker uitgaan, denk ik.
3: Iedereen heeft zijn achtertuintje maaien. Want, zou ze een telefoontje kunnen gaan krijgen?
1: Maar het is wel volgens mij een serieus probleem.
3: Ja, volgens mij heeft denk ik met een of ander bepaald zonder alles prijs gegeven met een onderhandelingspoging hier te maken met wat... belangen.
1: Ja, maar over een paar weken komen we er wel op terug.
3: Ongetwijfeld.
1: Dat denk ik wel.
3: Dan zullen we voor 29 juni wel iets van
1: weg
3: gaan maken.
1: Dat bedoel ik.
3: Dus,
1: maar ik wou het even genoemd hebben.
3: Het zaadje is geplant.
1: Ja, dat is goed.
3: Ja, ga maar gewoon alvast aan, bedoel ik.
1: Ja.
3: Maar, we hebben het net. Ja, daar moeten we nog even. Oké, we hebben nou even dat verhaal Hoefkes. Wat ze nu aan het doen zijn met de technische staf, dat kunnen precies 2 dingen betekenen. Of ze zijn aan het oplijnen voor een situatie waarin Hoefkes aanblijft. En hij nu wel zeggenschap heeft in de samenstelling van de technische staf. Of ze ruimen het helemaal leeg. En een trainer die nou aankomt, wordt het aantrekkelijk voor gemaakt om zijn eigen staf samen te stellen.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat ze beide sporen wel klaar hebben staan.
1: Dat mag ik hopen.
3: Ik ben ook wel... ik vrees. Nou ja, de situatie kan zijn natuurlijk dat ze bij NAC kijken. Luister, we hebben geanalyseerd, met elkaar geëvalueerd wat er allemaal fout is gegaan. En iedereen heeft daar zijn aandeel in gehad. Ook Hoefkes ergens. Hè, die heeft ook door situaties ook veel moeten gaan wisselen. Wat hij misschien net een tikkeltje te veel gewisseld heeft. Maar nog wel... gewoon draagvlak voelt is. Dat is er ook gewoon echt aantoonbaar in die selectie. Is de selectie natuurlijk niet alleszeggend. Maar dat als uit die evaluatie blijkt van... rationeel gezien en aan de data gezien...
0: Ja.
3: Is er geen reden op dat vlak, even op dat vlak.
0: Precies.
3: Geen reden om hem met hem afscheid te gaan nemen. Maar ondertussen is de realiteit ook dat er in het publiek, nou, hoe fijne venten we het ook vinden, je verliest al je vertrouwen, al je geloofwaardigheid als je met hem doorgaat.
0: Nou, maar dat niet alleen. 3 wedstrijden in de KKD verliezen. En hij gaat er alsnog
1: uit. En dan
0: gaan we weer helemaal op. Maar dan gaan we dan pas weer dat proces. Ja. Neem nou gewoon, trek die pleister gewoon in één keer eraf.
3: We hebben er verleden week onszelf nog even aan herinnerd. Toen we een paar jaar geleden, toen we degradeerden met Robert Maaskant. En dan met de taart daar naar zijn huis gingen. En om hem alsnog na 3 maanden eruit te flikkeren.
0: Toch? Maar dat is toch heel vaak gebeurd?
1: Ja, er zijn al bepaalde voorspellingen gedaan. Hè? Die eerste wedstrijd moeten we uit naar Weidewormer.
0: Ja.
1: En dan verliezen we met 4-0.
0: Ja.
1: En dan? Ja. En dan komt volgens mij jouw opmerking om de hoek.
0: Maar dat is. Kijk, en als je ook heel eerlijk bent. Hoe vaak hebben we. En ik denk dat als je de uitzendingen van het afgelopen jaar terugluistert. Dat we ongeveer 25% van de tijd hebben gevuld met mopperen op de opstelling van Hoefkes.
1: Ja.
0: Omdat
1: er
0: geen touw vastgeknoopt was.
1: Ik krijg altijd een half uur voor de wedstrijd keurig netjes de opstelling op mijn app binnen.
3: Ja.
1: En dan moeten wij iedere keer. Elke week moeten wij gaan puzzelen hoe we, dat wij denken. Wat heeft Karel in zijn hoofd?
3: Ik hoop dat ze het op veld dan wel snappen.
1: Spelen we 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2.
0: Er is geen vastigheid.
1: Er is helemaal geen touw vast.
0: Je hebt een aantal sterkhouders die totaal niet meer voetballen.
1: Ook dat.
0: En er is geen jeugd doorgebroken.
1: Nee.
0: Er wordt niks beter als dan is dat de jeugd wel op zijn basis
3: 14 minuutjes.
0: Een aantal kansen heeft gehad. Maar er is geen enkele basis om met die man door te gaan.
1: Nee.
0: En dan vind ik nogmaals, je moet hem wel goed behandelen. Maar je kan ook meteen zijn contract ontbinden. En dan gaat hij ook via de voordeur eruit.
1: Maar behalve als je de data van Remco gelooft.
3: Ja.
1: Die wel.
3: Volgens de data staan we eens stevig in de middenboot.
1: Dan doen wij het heel goed.
3: Is heel frustrerend, zeker als je het afgelopen zondag ziet. Maar goed jongens, we moeten even de plaat omdat het moet. Maar het is niet erg omdat Tom Petty is natuurlijk.
0: Breek mijn hart dat we het moeten stoppen.
1: Welke heb je uitgezocht?
3: Ik heb nog niks uitgezocht, want ik dacht dat jij daarmee zou komen als Tom Petty adept.
1: Doe maar I Won't Back Down.
3: I Won't Back Down.
1: Als jij die hebt.
3: Ja, ik zie hem staan ook.
1: Mooi.
3: I Won't Back Down. Even kijken hoor, dat we die hebben. Ja, dat is hem.
1: Yay.
3: Zo, I Won't Back Down, Tom Petty. Alstublieft, tot

0: Jee. Maar heeft die man toch veel goede muziek gemaakt,
1: ongekend,
0: hè? Zo, ja, ongekend, ja. Want ik zit nou naar de lijstje te kijken aan de voorkant.
2: Ook daar kun je draaiboek. 2 maanden mee vullen.
0: Ja, oh, daar kun je makkelijk, daar zou je inderdaad makkelijk 2 maanden mee kunnen vullen.
1: Ja, zeker. Traveling Wilburys ook.
2: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Oh, goud is dat, hè.
0: Ja, het is echt goud, ja.
2: Ja, ik zag, welke plaat was dan ook alweer? Dat zag ik ook in één keer. George Harrison staan.
1: Ja, zeker. Ja, dat waren een goede vrienden van elkaar, hè?
2: Ja, ja, dikke matties.
0: Matties.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Heerlijke muziek, heerlijke muziek, heerlijke muziek. Hey, nog even een terugblikje naar die technische staf. We gaan natuurlijk hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van die... Of ja, dat wordt een afscheid. Thomas Kaczmarek, die was al stond in de winterstop al in de belangstelling van een Poolse club. Nou, ja. dat is zover. Althans, de club is er nog niet, maar zijn afscheid wel.
1: Ja.
2: Serdal Güvenç, daar zijn ze nog mee in gesprek. Daar zijn ze voornemens mee om daarmee door te gaan.
0: Zou die met de Hoefkes meegaan als Hoefkes gaat?
2: Güvenç?
0: Ja?
2: Nee, ja, dat was ook niet de keuze van Hoefkes.
0: Oh!
2: Dat is, eigenlijk heeft Karel Hoefkes niemand van zijn eigen staf aangewezen.
0: Aha.
2: Dat is allemaal voor zijn aanstelling gebeurd.
1: Ik dacht dat die Kamartje, die hebben toch ook nog samen. Die kwam het toch wel?
2: Nou,
1: dat dacht ik.
2: Nee, die kwam van de Bos.
0: Hebben vroeger nog geknikkerd.
1: Ja, nee, klopt, maar ik dacht dat die samen ook nog een keer
0: geknikkerd hebben.
1: Bij Club Brugge of zo. Ja.
2: Ja. Anouatiba, daar gaan ze ook mee in gesprek om daar samenwerking mee voor te zetten. Daar hoorde je ook met name van Diba vanuit spelers echt goede verhalen over. Daar was echt mee goed aan de slag zijn gegaan. Mm. Ik heb ook het vermoeden dat die Brim na de winterstop weer aan het voetballen heeft gekregen.
0: Nou, behalve afgelopen zondag.
2: Ja, dat is op een gegeven moment ingezakt, heb ik het idee.
0: Ja.
2: Maar er is wel degelijk wel iets, heeft hij iets in verandering weten te brengen. Matthew Amoah, daar gaan ze niet op deze voet mee verder. Nee. Niet bij de eerste selectie. Ik was in de veronderstelling dat hij gewoon terug naar de... Naar de jeugdopleidingse taken daar gewoon weer volledig
0: op. Ja.
2: Dus ze namen afscheid en succes met je verdere carrière. Maar ik vraag me af of dat ook voor Matthew Amoah geldt.
1: Dat mag ik hopen van niet, toch?
2: Nee, die wil je toch erbij.
1: Dan moet ik zeggen dat ik...
2: Dat werd een beetje vreemd omschreven.
1: Ja. Nou ja, dat is ook... Want NAC die heeft nou... Eigenlijk is Hoefkes gebleven, omdat we zijn natuurlijk jarenlang echt al een trainerskerkhof geweest. Hè. We hebben heel vaak na 2 maanden al afscheid genomen. Dus heeft dat dit keer gewijd. Dan moet je dus met clubje komen. Als nou blijkt dat Amoah echt weggaat, zou dat wel een hele...
2: Nee, dat zou ik een mispeer vinden.
0: Toch,
2: die moet je in de organisatie houden. In de jeugdopleiding waar hij voor winterstop. Natuurlijk was hij voor de winterstop, na de winterstop ook gewoon nog voor de jeugdopleiding. Maar hij heeft er taken bij gekregen, zeg maar.
1: En anders vind ik dat...
2: Diba heeft een zwaardere stempel erop kunnen drukken.
1: Ik verwacht dat Gijs morgen even belt. En anders met excuses.
2: Ja.
1: Toch? Kan hij ook gaan doen. Sorry bellen.
2: Sorry, want dat is wel terecht. Sorry, Matthew.
1: Toch?
2: De verdere invulling. Dan heb je natuurlijk de performance boys. Nick Ripson. Nou ja, daar zijn geen signalen. Dat ze daar niet mee zouden verder gaan. Jeroen van der Bilderbeek, fysiotherapeut Rick van Waas en video-analyst Lorenzo de Bruin.
1: Ja.
2: Nou ja, daar zijn verder geen
0: en we hebben een nieuwe keeperstrainer. Hè?
2: En een nieuwe keeperstrainer. Daar wou ik naartoe, want daar is in één keer Gabor Babos. Ik vind het jammer voor Gabor, maar ik heb daar al zeker wel 2-3 jaar een bepaalde kritiek op.
0: Ja.
2: Van joh, ik heb wat dingen aangestipt. Want ik denk van ja, dit ziet er heel erg amateuristisch uit. En eventjes de track record. Waar zijn de keepers nou daadwerkelijk beter geworden de afgelopen tijd?
1: Onder Babos, want die doet het al best wel even.
2: Ja.
1: En Babos is een heel aimabel mens.
2: Ja.
1: Ontzettend goede keeper, maar is geen trainer.
0: Nee, als je een goede keeper bent, wil niet zeggen dat je automatisch een goede trainer bent.
2: Nee, en ook niet elke oud-dakker heeft een toegevoegde waarde.
1: Precies.
2: Nee, dat is niet op basis van de naam. Dat is wel zo gebleken, denk ik. Dat is wel een hard oordeel. Maar ik denk dat ze een goede keuze hebben gemaakt met Rick van der Mast. Ook een bekende van de jeugdopleiding. Is ook naar Telstar gegaan. Heeft daar met Koeman Junior samengewerkt.
0: En die is aanmerkelijk verbeterd.
2: Ja, je ziet wat voor goede dingen dat heeft opgeleverd.
1: En 30 kilo afgevallen. Want je kan je nog herinneren dat de eerste keer... Die jongen, die gast die nog 180.
0: Daar achter de goal stond.
2: Daar hebben ze zo'n beetje dat dikke reten liedje van Vogel van Zonder.
1: Performance coach, dat zeg je. Want die worden allemaal verlengd.
2: Ja. Daar was niet eens een verlenging van nodig volgens mij. Dat zijn
1: maar we hebben dit jaar hebben toch best wel wat problemen met de fitheid van spelers gehad. Hebben zij optimaal gerendeerd, vinden jullie?
2: Conditioneel denk ik niet.
0: Oeh, dat vind ik heel moeilijk om over te horen.
1: Oké, misschien, ja, want het waren altijd wel hardnekkige blessures. Ja. Maar oud zeer.
2: Ja, dat was, dat waren al fragiele lichaampjes die binnenkwamen. Ja. Zeg maar de Sumano's en de Grijmos, die zijn niet aan deze jongens
1: En toen ik dat zei, toen ze kwamen, toen zei je, dat is niet waar.
2: Nee, maar dat ligt niet aan de huidige. Aan een warmlooptrainer, zeg maar.
1: Maar toen ik zei over Sumano, van ja, het is wel een risico, want hij is heel vaak geblesseerd. Toen zei je, maar dat valt mee.
2: Er is een verschil tussen de medische staf van vorig jaar. Daarom zijn ze naar Bergman Clinic gegaan.
1: Dat scheelt wel veel, hè?
2: Dat is wel, en daar hebben ze met dat rapport wel een bewuste keuze gemaakt van, oké, dit is een risico, aangetoond. Ja. Gaan we toch doen. Kan goed uitpakken, misschien minder.
1: Is dat een beetje het idee dat ze nu wel een want dat idee heb ik al, dat ze vroeger het ongeveer onder een scanner legden in een oude bouwkeet? En dat het nu zeg maar wel ietsje beter gaat.
2: Een paar elastieken trokken en even die Achillespees.
1: Ja, twee keer met het hamertje slaan.
0: Ja.
1: Wat gaan we volgend jaar doen?
2: Houd de spoen in de mond.
1: Oh. Een paar jaar geleden hadden we Erik Hellemons hier over de vloer. Hè, over de doorstroom van de jeugd naar het eerste. En er werd geld in geïnvesteerd en er werden mensen neergezet.
2: O, dat is wel heel lang geleden, Erik.
1: Ja, zeker. Ja, een paar jaar geleden, zeg ik al. Ja. Als we nu concluderen dat er dit jaar eigenlijk weinig tot niks op jeugdgebied is gebeurd.
2: Ik wil wel weten wat ze met voetbal gaan doen trouwens.
1: Nou ja, precies. Is dat niet iets...
2: Volgens mij is dat ook... daar zitten ze volgens mij volop in de onderhandeling mee. Want daar werd onlangs nog gevraagd. Volgens mij in de Tikkie-podcast aan Remco. Van joh, hoe zit nou met voetbal? Zijn er eens al nieuws over? Maar daar deed hij niet zo spannend over. Ja, dat loopt ons een dingetje.
1: En ook dat over het eerste kan je natuurlijk niet het achterste van je tong laten zien over plannen. Hè? Nee. Maar over de jeugd wel.
2: Ja.
1: En dat vind ik wel iets, dat had ik verwacht van voetbal en dat heb ik weinig gezien. Ja. Is dat er daadwerkelijk een concrete blueprint, zoals het dan heet, voor de jeugdopleiding. En de aansluiting mist nog steeds.
2: Ja.
1: Misschien moet de Ton Lokhoff weer terug.
0: Oh god. Moeten we nog over Remco hebben? Want ik heb nog wat ergernis.
2: Ja, nee. We hebben precies nog 3,5 minuut volgens mij. En we moeten nog over de selectie van volgend seizoen hebben. Ja. Nou, dan gaan we eventjes heel globaal doornemen. Of heel snel. Want het was al in de grote lijn der verwachtingen dat de clubopties voor Odoi en Ayew niet worden gelicht.
0: En de flat ook niet, hè?
2: En de flat ook niet. Enes Mamutovic had nog een redelijke optreden in AZ en bij Heerenveen.
0: Ja, AZ de eerste 10 minuten niet, hoor.
2: Nee, dat valt. Precies, inderdaad. Dus daar kan hij ook niet heel veel van vinden.
0: Toen had hij een of andere vogel, die vloog allemaal rond. Hij had
2: wat opvallende kritieken richting Hoefkens. Dat hij te weinig kans heeft gekregen. En te weinig...
0: Daar ben ik het wel mee eens, hoor.
2: Ja, daar kunnen we er heel veel zeggen.
1: Moet je ook afdwingen.
2: En sommige precies.
0: Ook dat. Maar
2: sommige klagen erover en anderen niet.
0: Hoefkens heeft af en toe ook hele vreemde keuzes gemaakt.
2: Je moet je afvragen of je hier met Mamutovic inderdaad heel steady in de eerste divisie bovenaan gaan eindigen.
1: Beste man is voor mij 1,90 heeft nog de kopduel gewonnen.
2: Ja.
0: Wat?
1: Hij heeft nog nooit de kopduel gewonnen.
2: Nou ja, laten we inzetten op spelers waar je nog een transferwaarde aan kan overhouden. Precies. Zeg maar. Ja. Laten we dat eens gewoon gaan doen. Dat het in ieder geval de jeugd en talenten en andere aankopen niet in de weg staat. Althans, ze zullen weten wat er op de markt ter beschikking is. Wat mogelijk beter en aantrekkelijker is dan een persoon als in de leeftijd van Mamutovic.
1: En als je dan iemand hebt die scoort, een jongen, rijden, dan zet je hem op de bank.
2: Inderdaad.
1: Zo,
2: kijk, de degradatie, dat is de positieve keerzijde van een degradatie, zover die er kan zijn. Zijn de kansen die groeien voor een jongen als Reulen.
0: Ja,
2: je zult er alles aan moeten doen om een Sumano in Breda te houden. Ja, in ieder geval minimaal een half jaar.
1: Maar,
2: kijk, als die in één keer een half jaar heel blijft, dan weet je zeker, die gaat knallen, die gaat scoren.
0: Ik heb het al voor de uitzending gezegd, die schiet er 30 in.
2: Ja, ik bedoel, als je ziet wat voor verdedigende weerstand je op eerste divisieniveau krijgt, met alle respect, maar dan moet daar ben ik niet zo bang voor. We hebben wel eens wat andere scenario's gezien van dat doen we wel even, dat wordt leuk, welke week winnen.
1: Dachten van Idab Dalai ook.
2: Doelpunten kopen. Ja. Maar we zoeken dan ook nog. Er staan wat sterretjes achter namen van bijvoorbeeld een Bilica. Die heeft natuurlijk een doorlopend contract. Ja. Maar daar wil NAC in principe gewoon nog wel gewoon mee door.
1: Staat in de interesse van Feyenoord, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat is bekend geworden.
2: Als hoeveelste keeper?
1: Ja, ze hebben serieus interesse getoond.
2: Oké, dat is interessant.
0: Ja, er is ook interesse uit Polen, volgens mij.
2: Ja, wie weet kan hij daar nog mee aan de slag.
0: En niet om te stukken door, maar...
1: Voor mij mag hij blijven. Ja,
2: datzelfde geldt ook voor Ballard. Niet omdat hij niet kan voetballen. Nee, dat zeker niet. Maar dat zijn wel de spelers waar toch een potentiële geldwaarde aan
0: mag ik daar nog even iets over zeggen?
2: Ja.
0: Ik zou graag op de positie van Ballard, als hij weggaat, zou ik graag een iets meer scorende verdedigende middenvelder zien.
2: Oh.
0: Ik vind Ballard namelijk te weinig scoren.
2: Ja.
0: En dat is in de KKD wel heel belangrijk.
2: Ja, maar omdat hij meer een controlerende voetballer is.
1: Ik wou zeggen, als jij als controleur gewoon een paar scorende spitsen voor je hebt, hoef je zelf niet zoveel te scoren.
0: Ja, maar die hebben
1: dan heb jij 15 assists.
2: Dat helemaal lekker stofzuigen.
0: Ik wil het aantal, maar ik wil het aantal doelpunten maken, dus wil ik een beetje uitgespreid hebben.
1: Ja, maar dat snap ik. Maar dan kun je een beetje zeggen, ik wil alleen maar een centrale verdediger die er ook achterin kopt.
2: Ja,
1: dat is niet zijn taak, hè. Als jij een spits hebt,
0: dat
1: klopt, maar
0: het is wel maar meegenomen.
2: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar Briem, zoals we eigenlijk al een beetje voorspeld hadden, is het niet zo gelukkig huwelijk gebleken.
0: Nee,
2: ondanks de reanimatie in de winterstop en de efforts van Anouar Diba om hem aan het voetbal te krijgen. En vooral ook iets aan zijn mindset te doen. Hè, dat hij niet weer ballend en shockend na elke gemiste bal weer nog 10 minuten
0: zondag.
2: Dat nog eens doorspeelt, zeg maar. De laconiekheid die er dan vanaf straalde. Ja. Dat is... Ja,
0: dat kun je in de KKD niet maken, hè?
2: Nee, het rendement is niet helemaal toerekend gebleken als je de eindbalans opmaakt. En daar is... Ja, maar ook niet alleen aan het rendement, maar ook voor de dynamiek in de groep is het niet echt een karakter gebleken wat overal goed op aansluit en echt iets positiefs kan bijdragen.
1: Weet je wie ze eventueel zou kunnen toevoegen? Huh? Jaden Slory. Die is waarschijnlijk net
2: iets... Alweer, hè, dat
0: is Marcel. Ja,
1: maar
0: is die.
1: Te licht voor Feyenoord gebleken. Dus die wordt waarschijnlijk weer verhuurd. Maar die kan je in de KKD. Kan je die mooi...
0: Ik wou dat zeggen. Dat is een hele bruikbare speler. Dat zou een goede opvolger zijn van, Talvitti.
1: Daarom. Dat zeg ik.
0: Dat is echt. Dat meen
1: ik
0: echt.
1: Dat,
0: dat vind ik terecht een goede opmerking.
1: Ja. Oh, eindelijk.
0: Ja.
2: Weet je wat we doen? Over 2 minuutjes worden wij onze uitzending een beetje eruit getjoept. In de live-uitzending. Maar dan gaan we gewoon lekker door opnemen voor een extended buiten op onze eigen baan. En die staat dan wel gewoon te luisteren op de podcast. Dus de live-luisteraars die zullen ons over 1,5 minuutje eruit horen gaan. En dan gaan wij gewoon op de podcast. Kun je ons op vragen.
1: Mag ik dan wel even plaatsen?
2: Maar dan pikken wij de draad. Gewoon weer even op bij... hebben wij dan zo'n beetje alle spelers gehad? Nou ja, we gaan er volgende week ongetwijfeld helemaal op verder. Dan hopen we misschien iets meer te hebben gehoord over Oldrop Jensen en Leemans. Want die zijn natuurlijk ook nog in onderhandeling.
1: Ja. Valerius.
2: Daar willen ze nog steeds mee in gesprek. Ja, Valerius.
1: Die heeft nog 2 jaar contract. Maar dat is altijd wel een speler waar toch wel wat interesse.
0: Ja. Dat denk ik wel. In potentie is daar gewoon een goede speler, hè?
1: Zeker.
0: Nee, dat is goed.
1: Ja. Dat is 100%. Rio Hillen, die moeten ze misschien ook een keer naar een bootcamp sturen. Want die was eerst heel goed.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen houden.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wie, als ik nou...
2: Rio Hillen kan inderdaad weer op goede vlieghoogte komen. Op het moment dat hij ook weer, weer even een refresh, een goede zomer heeft. En even er goed tussenuit gaat. Want die stond er gewoon niet zo heel erg stabiel in. Ja.
0: Op het laatste, in het begin wel, hè?
2: Ja, dat kan met heel veel dingen te maken hebben. Maar het begin wel, precies.
1: Stel dat Hoefkens nou weggaat. Ja. Welke trainer zouden jullie nou willen zien?
2: Nou ja, wat is het trouwens met... Alfred Schreuder wordt zo'n naam genoemd. Hè? Maar er is ook weer van alles mee aan de hand. Arabië, tussenjaartjes of wat dan ook. En financiën. Ingewikkeld verhaal. Ik vergeet steeds te kijken wat Kees van Wonderen tegenwoordig aan het doen is.
1: Ja, die was bijna technisch directeur van Feyenoord.
0: Ja, precies. Maar dat vind ik nou geen NAC-trainer.
2: Nee, dat denk je inderdaad.
1: Arne Slot moet er weg bij.
2: Maar ik vind het ook geen doodgraver als... geen doodgraver als...
0: Marinus.
2: Onze Rinus, Dijkhuizen. Maar op een gegeven moment, dat hoeft niet altijd.
0: Ik weet nu wel een trainer, maar die komt niet.
2: Hoeft niet altijd van die flamboyante jongens langs de kant te staan. Hè?
0: Ik vind Danny Buijs een hele goede trainer, maar die gaat geen KKD trainen.
1: Maar ik vind Danny Buijs wel echt een... Die vind ik echt zeer ongeschikt als mens. Als trainer vind
3: ik... Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud.

0: Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op en een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Weski geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Weski werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: Where's my snare? I have no snare in my headphones.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 615, een uitzending rond het thema Bootje varen. En we beginnen met de band Every Mother's Son. Come on down to my boat.

In het verlengde van het boottochtje van de medewerkers van de lokale omroep gisteren is vandaag een boottocht het thema. En ik begon daarbij met Every Mother's Son en Come On Down to My Boat uit 1967. Een lied dat voor het eerst werd uitgebracht door een andere 60s band, namelijk The Rare Breed. En meer muziek uit de jaren 60 is er met Ray Parata en The Del Runs en Captain of Your Ship, een hit die destijds opviel door scheepsgeluiden zoals een misthoorn, een scheepsbel en morsesignalen, die het nummer een heel eigen, psychedelisch jaren 60 geluid gaven.

Over de kapitein van het schip waren dit Ray Parata en de Delrons in 1968. En Neil Diamond, die voer zo'n 2 jaar eerder al eenzaam in een bootje. Zo leren we uit de volgende song die in 1967 zou worden gecoverd door de Schotse zangeres Lulu. En door de Amerikaanse folkgroep The Serendipity Singers. Maar dit is dus het origineel van de man die het schreef, Neil Diamond zelf. Don't ever-

0: Neil Diamond in 1966 alleen in een roeibootje. En dat is ook niet alles, vandaar dat Fats Domino in 1964 wat romantischer plannen had. Hij wilde met zijn liefje het liefst meenemen op een langzame boot met als bestemming China. Hier is hij, de Fat Man, met Slow Boat to China.
1: Love to get you on a slow boat to China, all to myself, all alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on a faraway shore. Out on a briny with the moon big and shiny, melt in your heart,

Dit is Groovin met een aflevering die zich vandaag afspeelt op het water. En je hoorde achtereenvolgens Fats Domino met On a Slow Boat to China uit 1964. En The Five DeMarco Singers met hun originele versie van Dreamboat. De song zou later door de Britse zangeres Elma Cogan nog tot een nummer 1 hit worden gezongen in Engeland. En over zo'n Dreamboat gesproken, ook Brenda Lee zat er in 1960 op te wachten, getuige de volgende titel, When My Dreamboat Comes Home. Hier is ze, dat kleine Amerikaanse zangeresje, van slechts 1,45 meter hoog, vanwege haar vocale bereik, ook wel bekend als Little Miss Dynamite.

0: Dit is Groovin' met een uur lang liedjes over boten en boottochtjes. En van de Dreamboat van Brenda Lee nu naar een reddingsboot die in 1976 werd bezongen door Chris Hillman, ooit bassist bij The Byrds, en wel op zijn langspeelplaat Slippin' Away. Van dat album is dit de bluegrass song Take Me in Your Lifeboat.
1: Take me.

bluegrass muzikanten en singer-songwriters ook daarvoor ruimt groove in, graag tijd in, vooral als de liedjes over boten en over scheepvaart gaan. Zo is dit de componist van Gentle on My Mind, John Hartford, met een titel die in 1971 te vinden was op zijn album Aeroplane. Luister naar de Steamboat Whistle Blues.

prima muziek van John Hartford. Je hoorde hem met de Steamboat Whistle Blues. En na die fluit van de stoomboot gehoord te hebben, treffen we nu een eenzame zeezeiler aan op de grote oceaan. Hier is hij, Moon Mulligan, met I'll Sail My Ship Alone uit 1950.

0: I'll sail my ship alone, zo zong Moon Mullican in 1950. En ook Johnny Cash zit niet bij de pakken neer. Eens komt de dag dat zijn schip uit zal varen, daarvan is hij rotsvast overtuigd. Leunend op de gospel is dit The Man in Black, met een mooie song voor alle zeevarenden. My ship will sail.
1: Life is just a passing moment.

0: De boot staat soms ook symbool voor het achterlaten van je dagelijkse zorgen en beslommeringen. En we stappen daarom graag in zo'n bootje en we laten onze dagelijkse zorgen weer eens voor wat ze zijn nu. Want hier zijn de twee oude sunmakkers Charlie Rich en Ray Smith met hun mooie duet Sail Away. Een opname is het voor het vermaarde Sun label. Uit 1959 is dit dus Sail Away.
1: Sail.

We varen uit en vergeten al onze dagelijkse zorgen. Dat is het thema van vandaag in Groovin'. En ook de Frans-Italiaanse zangeres Caterina Valente en de Italiaanse schlagerzanger Silvio Francesco stapten in 1955 graag in zo'n droomboot. Luister maar eens naar dit op Hawaïaanse klanken gezongen lied. Steig in das Traumboot der Liebe.

Een bootje, je hoort het, het is de ideale plek voor romantiek, zo vonden in 1962 ook de Beebeats, zo blijkt uit de songtitel Jij en ik in een bootje, een productie van Jack Bulterman. Yeah.

Dit is Groovin'. Je hoorde achtereenvolgens de Bibits met Jij en ik in een bootje uit 1962 en de in 1980 overleden Vlaamse zanger Louis Neefs met Carolientje heeft een bootje. Een lied dat werd geschreven door de Antwerpenaar Bob Davidsen, beter bekend als Nonkel Bob. En er is nog een Vlaming die een bootje bezingt, een dronken bootje om precies te zijn. Of zou dat dronken over de bemanning gaan? Enfin, oordeel zelf. Van zijn album over mensen, boten en steden is dit Johan Verminne met een dronken bootje.

Nagenaal op een bootje. Dit was Johan Verminne in 2007 en van Vlaanderen nu nog wat verder in zuidelijke richting naar het Franse chanson van Michel Polnareff. Uit 1969 is dit Tous les bateaux, tous les oiseaux.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt het

0: Temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ik daalde

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Wences Dix met het radionieuws op Breda Nu. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging

0: voorstelling is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: bikini.
1: Bye, bitches.
2: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
3: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het Mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het Mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.